0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. De plysje van Noordoost-Friesland had een mes in beslag naam dat voen waard bij een boetenskwalske opvang. In welk plak het mes krijgt ontroffen waard, dat is net bekend maken. Het lei in de bosjes en na een melding had de plysje het ophellen. Het mes dat zal vernietigen worden, zal het de plysje weten. Op deze dij van op gewonplakken simmerske temperaturen binnen tolven van de Njochentjen Frieske boetenswembaden iepen. De meeste zwembaden binnen eind april iepen gien, maar in onder oren kalm matte de meest nog even zwartje. Verste gasten van het boetenswembad op Skiermoens Eeg, die haar gelok. Daar giet het zwembad Juwet van het eerst iepen. En op het Ameland dwoort het nog wel even. Vanwege een probleem met een filter kennen meesten pas op 1 juni een doek nemen in het zwembad. In Schuisterveen is het boetenswembad de Wettervlekken Iepen en de Zoonwagen in Gietsjerk, daar kan ik zwom worden. Een tuin betocht in Burgum en die het notenschen is in China. Tuinontwerper Michel van Kammen die kreeg die opdracht voor een kunstexpositie. Het ontwerp maakt duidelijk zien litten hoe de sfeer in Nederland is, zo zei van Kammen.
2: Zij willen echt het authentieke Nederlands, willen ze de zien. Dus er mag wel echt een bepaalde voorwaarde voldoen wat zij graag zien willen. Waar ken nou beter de historie van Nederland? En dat ben wij Nederlanders zelf.
1: In juni verliene hier kwam de opdracht bij een bin van Nederlandse Chinezen. De tuinontwerper die had er net lang hoe hij tocht. En dat koe ik net, want in 200 dagen moest het project klaar wezen. En dat is een duidelijk verschil met Nederland, vindt Van Kammen.
2: Waarin dan heel eindachtig, ja. Ik in de snelheid hoe dit ontwikkeld is, is onvoorstelbaar. Wij hebben uiteindelijk de opdracht vorig jaar gekregen, in de simmer. En we gaan nu dus 15 maanden de opening mee maken en doorin ze terugginnen of stier er al een paar jaar. Dus binnen 3 kwartier is dit hele park uiteindelijk

0: organiseert inclusief gebouwen.
1: Het gaat om een grote expo. De komende maand worden de Dijs van 124.000 bezoekers verwachten. En om het in perspectief te zetten, het terrein is 2 keer zo groot als dat van de Floriade. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond blijven de temperaturen nog lang rond de 20 graden hangen. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. In het zuidwesten kan er een enkele bui vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten.
2: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. De advocaten van de Bosnisch-Servische oud-generaal Vladis hebben opnieuw om zijn vrijlating gevraagd vanwege zijn slechte gezondheid. Volgens hen is de 84-jarige ernstig verzwakt, zit hij in een rolstoel en kan hij nauwelijks spreken. Vladis zet een levenslange straf uit voor genocide en oorlogsmisdaden in de Bosnische oorlog. Het Hof wees eerder een verzoek nog af. Brussel zoekt naar een proportionele, krachtige reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese auto's. Volgens de voorzitter van de EU-handelscommissie toonde de VS zich daarmee een onbetrouwbare handelspartner. Hij stelt dat de EU zich aan afspraken houdt, terwijl de VS die juist vaker schende. Volgens hem een duidelijk voorbeeld dat bondgenoten zo niet met elkaar omgaan. En de Iraanse voetbalbond heeft de FIFA scherp bekritiseerd en wil voorwaarden stellen voor deelname aan het WK. Volgens de bondsvoorzitter van Iran treedt de voetbalbond te zwak op en laat hij zich beïnvloeden door de politieke druk. Iran eist garanties over veiligheid, het gebruik van de nationale vlag en het weren van politieke uitingen. Komen die toezeggingen er niet, dan zegt het land deelname te heroverwegen. Dan nog het weer. Vanavond blijven de temperaturen nog lang rond de 20 graden hangen. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. In het zuidwesten kan een enkele bui vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Het Vliet, de kriebelige lentehit van Quo en Restless Minds. En we gaan binnenkort ook eventjes bellen met Quo om even aandacht te schenken aan van waar hij allemaal mee bezig is. Dat staat weer veel aan te komen. Nou, super interessant allemaal. Wij hebben zelf ook veel om aan te kondigen. Bevrijdingspop Jeugdfestival op zaterdag 2 mei in het Tornus in Joure. Ja, dat is volgende week al. Dus kunnen we dan mooi even wat aandacht aan schenken. We gaan dit uur nog eventjes bellen met Grietje Poelstra van de Voorbaan. En zometeen eventjes met Esmee Tischeffer van Mom's Name. Zij staan op de line-up en ja, we gaan even wat achtergrondinformatie bij ze lospeuteren. Nou, eerst eventjes wat muziek. The Scientists van Coldplay.

0: Nou, dat was I Knew Her Like a Book van Mom's Name. En dit was het eerste kwartaal, de eerste 3 maanden van het jaar, de anti-winterdip-hits. En ja, aan de telefoon hebben we Esmee Tischeffer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want jullie zijn al langer in beeld bij Radio Spannenburg, even wat hoor. We kennen elkaar volgens mij al 4 jaar terug dat jullie in de finale stonden van de Kleine Prijs van Friesland. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen jaren qua ontwikkeling. Hoe is dat gegaan bij jullie?
1: Ja, klopt. Het is al even geleden dat we elkaar voor het eerst spraken. En ook, ik weet nog, de eerste keer dat ik op de radio was, was eigenlijk ook met jou. Dus dat was primeurtje toen. Heel erg leuk. We zijn inderdaad begonnen bij de Kleine Prijs van Friesland als een soloproject van mij. En toen heb ik samen met Joep Veugen, dat is de gitarist die er nog steeds bij zit, meegedaan aan de Kleine Prijs. En eigenlijk tijdens de Kleine Prijs is het uitgegroeid tot een bandformatie. Mm-hmm. Eerst inderdaad met een andere bezetting. En na 1,5 jaar of zoiets, eigenlijk met deze bezetting al. Dus we spelen nu ook ongeveer 3 jaar met deze formatie. Ja, 2 EP's uitgebracht. En we zijn nu eigenlijk klaar met ons debuutalbum. Die komt volgende maand uit.
0: Ja, dat valt allemaal even samen, want jullie staan ook op het Bevrijdingspop Jeugdfestival op 2 mei. Jullie hebben behoorlijk wat drukte dit half jaar.
1: Klopt, ja, maar allemaal leuke dingen en super fijn om eindelijk het werk te kunnen delen waar we altijd aan werk mee zijn. Mm-hmm. En ook waar we heel trots op zijn.
0: Ja, jullie hebben afgelopen weekend hebben jullie in het voorprogramma gestaan van de band Marathon. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder om voor zo'n band te mogen openen.
1: Zeker, ja, het was echt superleuk. Echt hele fijne energie in de zaal, allemaal leuke mensen. En ook mensen die nog naar ons toe kwamen daarna, even lekker gekletst en gewoon goede reacties gehad. Het was echt een superleuke show.
0: Hoe komen jullie bij zo'n band om daar als voorprogramma te mogen openen?
1: Ja, wij doen nu mee aan Hit North. Dat is een ontwikkelingstraject voor Noord-Nederlandse artiesten. En we doen daar nu een coaching met Treetop Agency. En daar zit Marathon bij. Dus via hun eigenlijk dat voorprogramma gekregen.
0: Het is mooi om wat connecties te hebben in de muziekwereld. En om dit soort korte lijntjes te mogen gebruiken om leuke dingen mee te maken op muziekgebied. Leer je dan ook veel van dit soort optredens achter de schermen? Praat je dan ook met de andere bandleden van Marathon?
1: Ja, we hebben wel even gekletst. Zeker wel. Maar hele diepe vragen, daar zijn we niet op ingegaan. Maar nee. Ja, ik was gewoon even benieuwd naar een tour en zo, aangezien ze al een tijdje bezig zijn en echt heel veel shows hebben gespeeld. En gewoon benieuwd hoe zo'n show als dit voor hun was. Ja. Dus ja, heel erg gezellig in ieder geval.
0: Nou, we hadden eerder dit jaar ook al even contact met elkaar. Ja, dat was toen via Redmond de Verschrikkelijke. Toen spraken we elkaar bij Eurosonic Noorderslag. Dat gaat allemaal prachtig. Ik heb jullie vorig jaar of het jaar daarvoor heb ik jullie met een show gezien die heel kwetsbaar was. Een rode draad stapen erbij, witte kleren en visuals en een film.
1: Ja, dat was inderdaad onze performance die heet The Waves. En dat was een interdisciplinaire performance inderdaad met film en muziek. Dat hebben we toen op Eurosonic gedaan. Mm-hmm. En gemaakt samen met Up North. Dat is een soort interdisciplinaire ontwikkelingstraject. Ja. En dat is iets wat ik gewoon... Ja, dat idee had ik al een tijd en dat wil ik heel graag produceren. En dat komt toen dus in samenwerking met hun. Zeker elementen daarvan willen we nog wel meenemen. Maar sommige dingen laten we ook meer achter ons. Dus bijvoorbeeld met visuals werken we nog wel graag. En bijvoorbeeld de spoken word stukken vind ik altijd nog wel heel krachtig. En dat gebruik ik ook graag in mijn nummers. Dat is ook iets wat ik heel erg nice vind. En dat is ook wel onderscheid, vind ik. Die kwetsbare aspecten, dat hoort gewoon bij Mom's Name, vind ik.
0: Ja. Nou, jullie zijn eigenlijk een beetje doorgegroeid vanuit een indie rockband naar iets alternatief. Is dat een bewuste keus geweest? Of zijn er ook qua input andere dingen, zijn er dingen veranderd in jullie band?
1: Ja, het is eigenlijk al zo gegroeid, maar echt die switch maken hebben we wel echt bewust gedaan. Het is ongeveer nu 2 jaar geleden dat we begonnen aan Chrysalis, het komende album. Mm-hmm. En daarin hebben we de keuze gemaakt om echt als band naar voren te gaan komen. In plaats van als ik met een band, zo leek het eerst meer voor het publiek. En dat betekent ook dat we de rest van de band is nu betrokken bij het schrijfproces ook.
0: Ja.
1: En dat ja, heeft wel veranderingen meegebracht natuurlijk, aangezien andere schrijfstijlen en ja, gewoon meer input. En dat is alleen maar heel erg positief, want iedereen is nu gewoon super trots op wat we hebben gemaakt. En dat merk ik ook gewoon heel erg hoe gemotiveerd iedereen is. We staan allemaal echt 100% achter het project.
0: En is het een soort van concept album wat jullie gaan uitbrengen?
1: Ja, het is een conceptalbum inderdaad. Dat is altijd iets wat ik heel erg leuk vind om over na te denken. En chrysalis, dat betekent de popfase van de vlinder. Dus wanneer de vlinder in de cocon zit. En het album gaat over transformatie en groei, wat voort kan komen uit het verlies. En elk nummer op het album is een andere vorm van verlies. En daar vertel ik een verhaal over mij of van een van mijn bandleden over iets wat ze hebben meegemaakt.
0: Ja, nou ja, dit is, we zien er naar uit. Het album wordt op 22 mei gereleased in Leeuwarden.

0: is horen. Maar dat is ook nog een bijzondere show, want er komt vinyl.
1: Ziek, ja, super blij mee. We hebben een samenwerking met Fries Vinyl Club. En dat betekent dat iedereen die naar de show komt en een ticket koopt, ook gratis ons album op vinyl meekrijgt na de show.
0: Nou, dat is een super mooi concept. En ja, vinyl is helemaal in. En prachtig dat, ja, dat jullie in de gelegenheid zijn gekomen om, ja, jullie ontwikkelingsalbum uit te kunnen laten brengen op vinyl. Ja, straks ook in 2 mei bij het Bevrijdingspop Jeugdfestival. Kunnen we daar dan al een beetje een tipje van een sluier krijgen van wat er dan gaat gebeuren?
1: Zeker, we spelen grotendeels nummers van het nieuwe album, dus ga je zeker horen.
0: Nou, Esmee, bedankt dat je in wilde bellen. We gaan zometeen luisteren naar If I Choose to Run, dat is jullie laatste single. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, het is echt een upbeat alt-rock nummer en het gaat over het verliezen van een familielid.
0: Nou, prachtig dat jullie een mooi proces zijn doorgegaan en ook super dat jullie op een bepaalde manier toch de kwetsbaarheid die oorspronkelijk in de band zat, dat jullie dat mooi erin hebben weten te sleutelen om toch een eigen geluid te hebben en te houden. We zien elkaar zaterdag over een week in Jouweren en ik hoop dat de mensen van jullie muziek gaan genieten. En dat kan nu op de radio al met If I Choose to Run.
1: Heel erg bedankt.

0: We staan schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij.
1: De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor

daar was Marco Borsato en Guus Meeuwis nog eventjes met schouder aan schouder. Want ja, samen moeten we het doen. En ja, bij Radio Spanhoorn gaan we deze zomer ook een paar leuke dingen doen. Want we gaan op locatie uitzenden. Nou, dan mag ik zelf bij zijn met Niels, als het goed is. En ja, daarover volgt de komende tijd nog wel meer op de socials en op de website van Radio Spanhoorn. Maar ook van Even Wat Oors natuurlijk. We gaan lekker door. Zometeen gaan we even bellen met de voorban. Oftewel Grietje Poelstra. Zij is de zangeres van de club. En ja, tot aan die tijd gaan we eerst nog even een deuntje luisteren van Jennifer Zamudio, Skyn.

0: Nou, we hebben geluisterd naar Zombie van de Cranberries. En ja, dit is een nummer die op het programma staat, die op de setlist staat van de Voorbaan. En daar, ja, daarmee gaan ze dus bij het Vrijdagpop Jeugdfestival de boel op kop zetten. En aan de telefoon hebben we zangeres Grietje Poelstra. Goedenavond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Ja, want ja, we houden jullie al een tijdje in de gaten. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat ja, de gitarist Ties bij jullie speelt. En Ties, dat is dan weer het broertje van Siep de Haan, die voor ons zit tussen 6 en 8. En ja, prachtig dat jullie mooie muziek met elkaar maken. Waar komen jullie vandaan?
1: Nou, Ties en ik komen beide uit Diekel. En Thomas en René komen uit Balk. En dan hebben we Yannick, die komt uit Oudega. En in Oudega staat onze oefenruimte ook. Dus dat is, ja, dat is hartstikke makkelijk.
0: Ja, nou ja, jullie oefenen elke week. Hoe gaat zoiets dat bij jullie?
1: Nou, we maken eigenlijk per week even een planning van gaan we deze week een nieuw nummer doen? Of gaan we gewoon alle oude nummers even deze week helemaal spelen? En nou, dan spreken we af in de oefenruimte. Meestal eten we eerst met z'n allen even met elkaar en dan gaan we even gezellig praten. En daarna ja, dan gaan we bezig. En pas als alles van ons lijstje afgevinkt is, zijn we tevreden. En dan gaan we daarna lekker met z'n allen aan bier.
0: Nou, ik vind dat op zich een hele goede planning. Het is gezellig en nuttig. En ja, je leert ook weer dingen van elkaar. En ja, de afgelopen weken, maanden kom ik jullie regelmatig tegen op de socials. Want ja, jullie hebben wel behoorlijk wat drukte gehad qua optredens de afgelopen half jaar.
1: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ja, ons goed mee bezig gehouden. Daarom hebben we niet altijd ruimte voor nieuwe nummers. En zijn we ook vaak aan het herhalen in de oefenruimte. Maar we zijn nu ook bezig ons repertoire heel erg uit te breiden. En hopen dat we zo meteen voor wat langere avonden ook worden geboekt. Mm-hmm. Dus we houden ons ja, nu vooral bezig met langere, proberen zo meteen voor langere avonden. En ja, wat we tot nu toe gespeeld hebben, hebben we ontzettend veel van geleerd. En zijn we ook over het algemeen heel erg over te spreken. Heel tevreden.
0: Met jullie, jullie bestaan eigenlijk nog niet eens zo lang, hè?
1: Nee, klopt. Sinds vorig jaar september. Toen was de band compleet. En toen pas zijn we ook begonnen met oefenen. En nou, toen hadden we in eind oktober onze eerste optreden al. Dus dat was hartstikke spannend. Maar nee, dat ging ook hartstikke goed. Goede reacties. En zo ging het woord snel rond. En zijn we voor een aantal dingen gevraagd. Ja, en nu nog steeds.
0: Ja, want als je je eerste optreden in Rockaway Spider mag doen, ja, dan wordt de trend meteen gezet. Hè? En daarna ja, nog in het voorprogramma van Deadline. Ja, dat zijn mooie begin-gigs.
1: Ja, nee, daar waren wij zelf ook. We vonden we zelf ook hartstikke mooi. Natuurlijk ook voor Deadline, want wij zijn zelf ook wel fan van Deadline. Als die optreedt, gaan we er ook wel graag heen. Dus ja, nee, daar zijn we heel blij mee dat het zo snel ging. En hele leuke avonden gespeeld. En in Rock Café Spider is het ook altijd goed om te spelen. Dus,
0: nou, we hebben al even wat nummers gehoord van wat bij jullie op het repertoire staat. Hoe bepalen jullie wat voor nummers jullie spelen? Is daar ruzie over? Of is het, hebben jullie daar een stemmer rond over?
1: Over het algemeen gaat dat altijd wel goed. Nou, soms dan heeft iedereen even een top 3 gemaakt van de nummers die ze echt nog graag willen spelen. Die ze bijvoorbeeld even op de radio hebben gehoord die week. En dan gaan we met z'n allen stemmen. Dan noemt iemand het nummer en handen omhoog die hem wel wil spelen. En er moeten sowieso 3 van de 5 het eens zijn met het nummer dat we gaan spelen. Dus ja, dat scheelt dat we met de 5 zijn. Dan heb je nooit even stemmen. Dus,
0: ja. Wat ook wel leuk is om te constateren. Qua leeftijd zitten jullie in de band vrij ver uit elkaar. Hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, René en ik zijn beide 21. René wordt in de zomer 22. En dan komen Yannick en Ties daarna. En die zijn nog 16. Ja, Thomas is 15. Dus ja, er zit inderdaad wel 5 jaar verschil tussen René en mij en Yannick en Ties. Dus ja...
0: Kom je daar ook wel eens, komen daardoor ook wel eens wat problemen, het leeftijdsverschil, of dat de anderen zo jong zijn?
1: Nee, daar hebben wij nog geen last van gehad. We zijn het eigenlijk altijd wel eens met elkaar. En we zijn ook een hechte vriendengroep geworden. Dus ja, we merken eigenlijk het leeftijdsverschil niet eens meer. Dus dat is heel fijn.
0: Nou, kijk, begin dit jaar hebben jullie in Muziekcafé Jouweren gestaan. Jullie doen ook altijd prachtig mee met als jullie niet op het podium staan. Dansjes en gekdoenerij en de marsje beginnen, dat is aan jullie wel toevertrouwd.
1: Ja, wij mogen graag met z'n allen op stap. En dansen vinden we ook allemaal heel leuk. En we mogen graag met z'n allen ook andere bands supporten. Kijken bij hun en daar ook ideeën van opdoen. Dus ja, vinden we ook hartstikke leuk.
0: Nou, en jullie hebben de eerste prijs hebben jullie al gewonnen. Want een paar weken terug toen hadden jullie een band battle in Oudega. Dat is voor een of ander zomerfestival. En daar hebben jullie gewonnen.
1: Ja, klopt. Wij hebben de juryprijs gewonnen. En daar heeft de End of the Line de publieksprijs gewonnen. En die hadden we op 7 stemmen na ook nog kunnen winnen.
0: Ja.
1: Maar dat was fantastisch. En leuk publiek. En we kregen de sfeer er goed in. En ik denk ook dat dat onze kracht is. Dat wij het met z'n allen, zeg maar, naast het podium ook heel gezellig hebben. En dat we dat ook eigenlijk altijd meenemen op het podium. En ik denk dat daardoor de jury ook wel voor ons gekozen heeft.
0: Ja, jullie zijn eigenlijk vaak de afsluiter van een avond om nog even de laatste energie uit het publiek te persen. En dat zal 2 mei zal dat ook gebeuren in Jouweren bij het Bevrijdingspop Jeugdfestival. Grietje, hartelijk bedankt dat je even in wilde bellen. En we kijken naar uit om jullie op het podium te zien zaterdag over een week. En we gaan nu even luisteren naar de Kaiser Chiefs met I Predict a Riot. Want we verwachten bij jullie aan het einde van de avond altijd totale chaos. En jullie leveren altijd.
1: Ja, super bedankt voor alles. En we hebben er heel veel zin in.

Ja, dat was Kensington nog eventjes met Living For. En ja, daarmee zijn we ook alweer bijna aan het einde gekomen van de tweede uur. Straks gaan we nog mooi even door met films met Jana. En ook gaan we even luisteren naar muziek van Paul Fans and Friends en Newels. Want Alex Newlands die heeft ook met Els van der Greft een bandje opgericht ja, vorig jaar, ergens in de zomer. Dus dat verdient ook natuurlijk weer airplay. En aangezien Alex altijd in het derde uur aanwezig is, ja, mag Elsa nu ook even aanschuiven. Oh, trouwens, in het vierde uur bellen we nog eventjes met Mary Scooby. Hè? Dat hadden jullie nog wel even onthouden. Nou, dat allemaal in het vierde uur. Niels, even bedankt voor de techniek. En ja, volgende week dan gaat DJ Frisian gaat weer de eerste twee uur dance doen. En natuurlijk ook even bedankt aan Bente, Sipke, Esmee en Grietje voor hun ja, toegevoegde waarde in het eerste en tweede uur. En natuurlijk alvast voor 2 mei. Er zijn nog kaartjes te bestellen. Dat kan via de website van het Toornhuis. En ook eventjes via onze link natuurlijk, hè, op de social media. Daar is het ook allemaal terug te vinden. Nou, we hebben nog even 2 nummertjes. Ik denk nog even een stukje Joyride van Mr. & Mrs. Maar nu eerst In The Moment van Boas.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Vakbond FNV heeft gedreigd met stakingen, medio juni, in het openbaar vervoer. Reden is dat de bond meer zekerheid voor werkenden wil, onder meer door aanpassingen in de AOW en uitkeringen. Wanneer en waar de stakingen moeten plaatsvinden, wordt nog overwogen. De vakbond is in ieder geval duidelijk. Als het kabinet de huidige plannen niet bijstuurt, sluit FNV verdere acties niet uit. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En Brussel zoekt naar een proportionele en krachtige reactie op de nieuwe Amerikaanse importheffingen op Europese auto's. Volgens de voorzitter van de EU-handelscommissie toonde de VS zich daarmee een onbetrouwbare handelspartner. Hij stelt dat de EU zich aan afspraken houdt, terwijl de VS die juist vaker schende. Volgens hem een duidelijk voorbeeld dat bondgenoten zo niet met elkaar omgaan. Dan nog het weer. Vanavond blijven de temperaturen nog lang rond de 20 graden hangen. Het blijft op de meeste plaatsen ook droog. In het zuidwesten kan een enkele bui vallen. Komende nacht daalt de temperatuur naar 8 graden in het noordoosten tot 14 in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen. En de eerste scheurtjes in de coalitie worden zichtbaar na het vastgelopen asieloverleg. Partijen wijzen openlijk naar elkaar na het mislukken van de plannen in de Eerste Kamer. Volgens politieke bronnen loopt de spanning binnen het kabinet op en neemt het onderlinge vertrouwen af. De komende weken moet blijken of de coalitie de impasse weet te doorbreken. Tot slot nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur niet onder de 8 graden in het noordoosten en ook niet onder de 14 in het zuidwesten. Het blijft overwegend droog. De morgen begint afwisselend bewolkt met temperaturen die tegen de middag zullen oplopen tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Het Rooms-Katholieke Aartsbisdom van New York keert $800 miljoen uit aan slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken. Zo'n 1300 slachtoffers hebben zich bij de zaak aangesloten die al jaren loopt. De schikking is een van de grootste tot nu toe in de Verenigde Staten. Volgens advocaten is het een stap vooruit, maar nog geen volledige genoegdoening. De regeling moet verdere rechtszaken voorkomen. Tijdens de Dag van de Arbeid zijn in meerdere Europese landen, waaronder Turkije, protesten gehouden. In Istanbul werden zeker 500 mensen gearresteerd en greep de politie hard in met waterkanonnen en pepperspray. In Frankrijk demonstreerden tienduizenden en werden in Parijs 15 mensen aangehouden. In Zwitserland en Spanje verliepen protesten grotendeels zonder arrestaties, terwijl het in Duitsland overwegend rustig bleef. Donald Trump is niet tevreden met het nieuwe vredesvoorstel van Iran, maar de onderhandelingen gaan wel door. Het voorstel werd via de bemiddelaars overgebracht, maar volgens de Amerikaanse president zijn de voorwaarden nog onvoldoende. Ondanks een fragiel staakt het vuren blijven beide landen zoeken naar een akkoord, terwijl militaire opties op de achtergrond blijven meespelen.